Ook vrij van die spiegel en is het echt nieuw om leren komen. Nieuw om leren komen. Moest wachten. Ik ga het zeggen, ik ga het zeggen, ik ga het zeggen, ik ga het zeggen, ik ga het zeggen.